0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.

0: was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het openbaar.

0: Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen,

0: Deel in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte

0: Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag, dit is...

verpleisend gaan jy jou das afhaal en vul een paard op sal lekker lijk. Dis ek een date, is niemand wat jou ken nie, hak een

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hier is hij dan, de lijst der lijsten. In het programma der programma's. De lijst waar u de hele week alweer op wacht. De lijst waarbij u vol verwachting wacht op wie de zakkers, de stijgers en de gelijkblijvers zullen zijn. De Nederlandstalige Top 20 lijst. Zoals elke week met uw gastheer. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman. Jan Bergman.
4: En weer een hele fijne dag toegewenst, beste luisteraars. Fijn dat u weer bij ons afgestemd staat en dat u weer luistert naar mijn programma De Nederlandstalige Top 20. Oftewel bekende frequenties voor uw lokale radiostation natuurlijk. Wat betreft onze lijst der lijsten, beste luisteraars, waar we elk moment mee gaan beginnen. Maar u weet, ten eerste krijgen we altijd natuurlijk onze hit van de week. En die komt deze week van Gino Gauss. Hij is terug met een gloednieuwe Nederlandstalige single. Op 18 september jongstleden verscheen zijn nummer Heette Daar. Een vrolijke mix van volksmuziek, pop en een flinke dosis feest. En het verhaal is behoorlijk ondeugend. Gino heeft een oog op een vrouw die eigenlijk al bezet is. Maar in plaats van zich gedijs te houden, hoopt hij juist dat ze samen op hete daad betrapt worden. Bijzonder is dat het nummer pas in het laatste half uur van een studiosessie ontstond. Samen met Quincy Wilson en Jeroen van Zels maakte Gino er een echte meezinger van. Hier is Gino Kroos met Hete Daad. Onze...

En dat was onze hit van de week van Gino Gauss met Heterdaad. Ja, beste luisteraars, het is er weer tijd voor. Zit je er weer klaar voor? Jawel, toch? Voor onze Nederlandstalige top 20 lijst. Maar u weet, voordat we daarmee gaan beginnen, geef ik u even stellig een overzichtje wat er deze week wel gebeurt in onze lijst der lijsten. Deze week hebben we 8 stijgers, hebben we 6 zakkers, 5 gelijkblijvers en 1 nieuwe binnenkomen. 1 nieuw betekent ook dat er iets uit verdwenen is. En dat is na 3 weken tijd Vincent met Dat Ben Jij. Dan begint onze lijst met de nummer 20, want u weet, we gaan van beneden naar boven. En daar komt van de 15e plaats af voor zijn derde week Yves Berensen met Verlangen. U weet wel, uit de beste zangers van Nederland.

0: Zij zijn deze week gelijk gebleven op de 19e plaats. Daar waren de bankzetters samen met Robert van Hemert met Rapido. En we gaan ook nummer 18 komen van de 14e plaats af. 7 weken in de lijst. Hier zijn de 3D's met Je zit in mijn hoofd.
1: Nummer 14.

0: Ja, beste luisteraars, hij staat dus nog steeds deze week op de 17e plaats. 1 plaats gezakt, 196 weken in onze lijst der lijsten. We gaan door de nieuwe binnenkomen op de 16e plaats. Hier is Raccoon, met Dicht bij het vuur.
1: Nummer 16.

0: Zij kwam vorige week binnen op de 17e plaats. Deze week doorgestoten naar de 15e plaats. Dat was Bente met Parachute. Van door nummer 13. Kom van de 12e plaats af. 6 weken in de lijst. Hier is Maart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.
1: Nummer 13.

0: Zij kwam vorige week binnen op de 18e plaats. Deze week doorgestoten naar de 12e plaats. Onze snelste stijger van deze week. Er waren Frans Bauer, samen Billy Dance en de Afro Brothers. Maar dat heb je even voor mij. En we gaan door normaal afkomen van de 13e plaats af. 3 weken nog in de lijst. Hier is Damien van Os met Hard to Get.
1: Nummer 11.

0: Zijn ze deze week één plaats gestegen. Van de 11e naar de 10e plaats voor de 6e week op onze lijst. Het was Sino Martin, samen met Billy Dant, maar ik hoor niks geks. Het op nummer 9 komt voor de 10e plaats, hebben ook één plaats gestegen. Dus 4 weken in de lijst. Hier is Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg.
1: Nummer 9.

0: Zij vinden dat ze beter af zijn alleen. En zij zijn deze week dus één plaats gestegen voor de derde week. Daar waren we niks met. Zijn maar Guido van der Graaf met beter af alleen. Van de nummer 7. Die komt van de achtste plaats af. 4 weken alweer in de lijst. Hier is Raymond Hermans met Ons bakken ze niet.
1: Nummer 7.

0: zijn deze staan gebleven, dus op de zesde plaats. Dat was Namibia samen met John West, met Habibi. En we gaan door naar nummer 5, beste luisteraars. Kom voor de derde plaats af. 29 weken over in de race. Hier is Justin de Wild met Cheerio.
1: Nummer 5.

0: Oké, deze week krijgen wij wel de vierde plaats. Wel 9 weken na voor ons reizen was Joey Nicolai met Tinto de Verano. Ja, beste luisteraars. Ik ga er even tussenuit voor elkaar met nieuws. En dan ben ik bij je terug natuurlijk met de laatste 3 nummers uit onze Nederlandstalige top 20. En daarna heel veel gezellige Nederlandstalige muziek. En niet te vergeten onze 3 uit Zuid-Afrika. Ik zeg maar weer, tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Jullie dagen daar voortwaar, maar u bent er nog aan. Goeiedag.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hier is hij dan, de lijst der lijsten. In het programma der programma's. De lijst waar u de hele week alweer op wacht. De lijst waarbij u vol verwachting wacht op wie de zakkers, de stijgers en de gelijkblijvers zullen zijn. De Nederlandstalige top 20 lijst. Zoals elke week met uw gastheer. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman. Jan Bergman.
4: Welkom terug, beste luisteraars, hier bij ons tweede uurtje van de Nederlandstalige Top 20. Waar wij in ons eerste uurtje steken gebleven zijn bij de nummer 4. En daar staat dus Joey Nicolai met Tinto de Verano. Dat betekent dat we doorgaan met onze top 3, beste luisteraars. En daar wordt de spits afgebeten door komende van de 5e plaats af. Door Django Wagner met Bachata Bailando.
5: Dit is de top 3.

0: Vijf weken staan ze van onze lijst. Deze week staan gebleven op de tweede plaats. Daar waren Samuel Welten samen met Russo met Boom. Wat doet onze nummer 1 ook een gelijkblijver? Jawel, vorige week stond hij er ook. 19 weken nou voor in de lijst. Hier is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 1.

Ja, beste luisteraars, dat was hij weer. Ons Nederlandstalige Top 20 in zijn geheel gedraaid. Hier natuurlijk bij uw eigen lokale radio. Dan gaan we nu verder met gewone, gezellige Nederlandstalige muziek. En wel met Frans Duijs namelijk weer terug. Met een heel toepasselijke titel. Op 8 oktober, dat was gisteren dus, verscheen zijn nieuwe single Vallen en Opstaan. En dit is niet zomaar een titel, want deze week kwam ook zijn gelijknamige biografie uit. Daarin vertelt de zanger uit Tiel openhartig over zijn leven, zijn successen, maar ook over de moeilijke momenten achter de schermen. Want het leven gaat nu maar niet altijd over rozen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar het belangrijkste is dat je altijd weer opstaat. Met zijn herkenbare stem is hier Frans Duijs met Vallen en Opstaan.

0: Hier ben je altijd welkom, dus luister mee.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om

En dat was Jij Verdient Het van Jaap Breesema met de voorbeeldsluisteraars. Davy van der Sluis met Gewoon Omdat Het Kan. En vanuit Limburg komt Gisby met een heel bijzonder nieuwe single. Op 25 september jongstleden verscheen zijn nummer voor Sierra. En ja, dat gaat inderdaad over die legendarische auto uit de jaren 80 en 90. Wat ooit begon als een grap bij Radio NL, groeit uit tot een echte feestplaat. Met stevige gitaren, een flinke doos boerenrock en de knipoog naar de sound van AC/DC. Het nummer is een ode aan de oude Ford Sierra van zijn moeder. Een auto die staat voor vrijheid, avontuur en vooral voor heel veel nostalgie. Dus, gordels vast, radio lekker hard en gaan. Hier is Gisby met Ford Sierra.

0: Dat dan hoe de hit ben geworden, daar snap ik nou niks van.
1: Nee, ik ben hyperdomie. Dat had toch een rechte top 10 hit moeten worden.
0: Dat had zeker geweest.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: En dat was Schijn een lichtje op mij van Drukwerk. U weet wel, die liedzanger met dat rode petje op. En daarvoor natuurlijk, hoe kan het anders naar Gisby zijn? Boerenrock, natuurlijk echt een boerenrock van Normaal met deur donderen. Beste luisteraars, we gaan door met onze rubriek De Drie uit Zuid-Afrika. Ten eerste hoort die Bobby van Jaarsveld met Boer Ding. Daarachter aan de Botboeren met Mooi Meisje. En als laatste, but not least, een lied voor mijn dochter. Hier zijn de drie uit Zuid-Afrika.
1: Het is de hoogste tijd voor

Dit programma wordt volgens alle legale wetten uitgezonden. Bovendien is het goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

En het waren onze drie uit Zuid-Afrika. En we gaan door met Marco de Hollander, want hij heeft weer een heerlijke nieuwe meezinger te pakken. 2 oktober jongsleden verscheen zijn nieuwste single My Little Lady. En dat nummer blijkt nu al de schot in de roos. De bijbehorende clip werd binnen korte tijd namelijk meer dan 1 miljoen keer bekeken. Een succes dat zelfs Marco zelfs niet had zien waarkomen. De zanger uit de Haar staat al jaren garant voor gezelligheid, vrolijkheid en het echte Hollandse levenslied. En ook met deze nieuwe plaat laat hij horen wat mij zo geliefd is bij het Nederlandstalige publiek. Dus zet de radio maar een tandje harder. Hier is Marco de Hollander met My Little Lady.

En dat was dus My Little Lady van Marco de Hollander, beste luisteraars. U weet, elke week probeer ik een lied te draaien van Mark Gerritsen. Een fantastische zanger die elke week weer mooie nieuwe opnames maakt. Mocht u ook eens gaan kijken, kijk dan eens op zijn site op het internet. Nog geen 12 uur geleden, beste luisteraars, stuurde hij mij zijn allernieuwste nummer door. Het heet Mijn Spiegelbeeld. Hier is Mark Gerritsen.

En dan heb ik te veel gezegd. Wat er geen fantastisch nummer is van Mark Gerritsen. En we gaan door met luisteraars, want ik heb nog een laatste nummer voor te draaien. En ze zit er al op, hier bij de Nederlandstalige Top 20. Met onze Nederlandstalige muziek in ons tweede uurtje. En we gaan door met de laatste plaat van Sander Kwarten. Want hij laat het van zich horen met een heerlijke nieuwe Nederlandstalige single. Op 18 september jongstleden van zijn nummer Kiezen of Delen. Een vrolijke meezinger over keuzes maken in het leven. De zanger uit Breda stond begin september nog voor een enthousiast publiek op het poppodium 013 in Tilburg. En kwam kort daarna alweer met nieuwe muziek. Het nummer werd geschreven door Jeffrey Heesen en geproduceerd door Manfred Jongenedis. Twee bekende namen in de Nederlandstalige muziekwereld. Met een aanstekelijke melodie, een lekker refrein en die herkenbare stem van Sander is dit er weer eentje om gezellig mee te zingen. Hier is Sander Kwarten met Kiezen of Delen. En meer bedankt voor het luisteren. Tot volgende weekend.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

0: Een paar weken geleden, mensen. Ik was een paar weken geleden was ik thuis, ook op een middag, geloof ik, zondagmiddag of zaterdagmiddag, ik weet niet meer. En ik denk toch eens kijken, misschien is er tennis of voetballen, sport vind ik leuk. Dus ik druk op dat dingetje, zeg. Komt er ineens iets wat ik helemaal niet had verwacht, ook nooit gezien heb. Een show over seks. Op het scherm, op het ding. Nou mensen, ik wist niet wat ik zag. 1,5 uur. En dan vraag ik me af, moet ik daar nou naar kijken? Ik heb daar 1,5 uur gezeten. En daar waren mensen op dat scherm en die praten alleen maar over seks, zeg. Van hoe doe jij het? En hoe doe jij het? En moeilijk, moeilijk. En het is helemaal niet moeilijk. Wij maken het moeilijk. Een kind kan de was doen, geloof me. Het is niks. Het is, maar ja, er was een vent bij en dat was dan zelf de gespreksleider, weet je wel. Hè? En die man, dat was zelf een seksueel. Zelf seksueel. Was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg, die man is een seksueel. En die ging iedereen zo... Een bedweter eigenlijk, weet je. Een bedweter. Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. Ze zal het even doen. Ik geef even een... Dan weet je hoe het ging. Sylvia... Jij hebt ons een brief geschreven naar de studio. En dat ging over jouw seksuele moeilijkheden. Hè? En jij hebt moeilijkheden met Jan Willem. Ja, dag Jan Willem. Hoe gaat het, Jan?
1: Oh, goed hoor, goed hoor.
0: Ja. Sylvia, kun je daar iets van vertellen? Misschien voor de kijkers is dat misschien interessant.
2: Ja, dat ken. Het is zo, ik ging leggen. Een 3-granen-ei.
0: Nee. 3-granen-ei. Net hebben we al gehad, een 3-granen-ei hebben we gehad. Nee, hebben we al gehad. En de kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Proeven hebben we mijn vader. De kiespijn heb ik ook gehad al. Hè. Dat heb ik allemaal gehad. Geluk heb ik van gezongen. Ja, maar...
2: Ik ging leggen. Ik ging leggen en toen dacht ik, Jan Willem gaat ook leggen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. En Jan Willem die wou wel, maar hij kon niet.
0: Juist, hij wou wel, maar hij kon niet. Ik kom zo bij je. Wacht even. U bent opa de Haan? Opa de Haan, u heeft het tegenovergestelde van Sylvia, hè?
2: Ik kon wel, maar ik wou niet.
0: Maar mensen, waar zijn we mee bezig? Er zat een juffrouw en die riep maar steeds... Ik zweer bij het spiraaltje. Wat kan mij dat schelen? En die zat maar de hele dag. Ja, maar zeg. Waar zijn we mee bezig? Er zat nog zo'n tante. En die riep maar steeds... En ik ben tegen het huwelijk. Ja, dank je de koekoek met zo'n kop. Huh? Mijn grootmoeder had 12 kinderen. Had geen tijd voor seks. Hè? Ah, mensen, luister, wie ben ik dat ik dat allemaal zomaar mag zeggen? Luister, het is zo, straks wordt het winter. En dan... En dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. De Surprise Show komt terug. Dat vond ik mooi, met dat janken erbij en zo, weet je wel. En er is altijd iemand die terugkomt uit Australië. Ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de Surprise Show wilde, maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show. Maar ik heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat die ineens weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Hè? Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooi, mensen. Dan ging er een deur open, heb je gezien? Nou, natuurlijk, dat kende heel nergens. Dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen en die gaat iemand anders om. Hè? Dat vind ik altijd leuk. Nu nog, als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Maar mensen, nogmaals. Televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilverpapier sparen voor de arme kindertjes. Zelf de chocola opvreten. Ja. En als je hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, dat. Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen. Want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde. Als ik het zeggen mag, volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn, waar ook ter wereld, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde.
3: Dit is Made in Holland.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Wat een heerlijk begin van Song River. We begonnen deze aflevering in Hamilton, Ontario, Canada. Een vijftal, The Wild High, heeft een debuutalbum uitgebracht onder de titel Listen to the Wild High. En je hoorde het heerlijke, aanstekelijke Sweet Mary Jane. Ik heet je van harte welkom. Mijn naam is Barry Koetsier. Heb je iets te melden? Even mailen naar barrykoetsier@gmail.com. Op dat mailadres kun je ook de playlist aanvragen. Die stuur ik door de regel donderdagavonds in je mailbox op. En dan zit je nog aan de maaltijd, laat het je smaken. Zit je aan een bakje koffie of een bakje thee, laat het je allemaal smaken. Dan loods ik je het komende uur door dit uurtje heen met de mooiste Americana aanverwante muziek. Vorige week op de playlist Buddy Miller in een duet met Sean Colvin. Het is zijn eerste album in 15 jaar maar liefst. Het is een beetje country rock met een soul van deze 74-jarige singer-songwriter. Zoals ik al zei, vorige week in duet en nu weer. Nu gaat hij het doen met de Warren Treaty. En geniet maar eens even met Lay Down, The Burden of Your Heart. Wat een fantastisch mooi nummer. Vind je het niks? Even mailen.

In 1940 werd het voor het eerst op plaat gezet, de inmiddels klassieke It Hurts Me Too. En in 2026 deden het nog een keer de Dirty Rotten Vipers, een twaalftal uit New Orleans. En het is terechtgekomen op hun tweede album Grandma's Operation. Gaan we verder met de man die ontzettend Amerikaans klinkt en ook speelt, maar hij komt gewoon uit Engeland. Is toe aan zijn zesde album, Yesterday Man. Ik heb het over X Connolly. Nog een drietal weken wachten, dan komt het officieel uit. Maar nu al te beluisteren in Song River. Didn't I Say...

Heerlijke muziek en dit komt net als de Dirty Rotten Vipers uit New Orleans, Louisiana. Ik heb het over de Clover Valley Boys. Het klinkt heel oud, maar het is gloedje nieuw, want het is een debuutalbum. Het is een trio die all-time music speelt. Je hoorde Windowpane Blues. Gaan we met verder met de vrouw die vorige week ook al op de playlist stond. Ik heb het over Rita Bliss. Tweede album, One More Winter. Het is allemaal in eigen beheer uitgegeven. Ze komt uit Austin, Texas en ze bespeelt de banjo. Honey.

Mooi, mooi, mooi. Nieuw werk van Ian No. Canyon Falls Trailer Band. Dat is een conceptalbum over een fictieve band. 16 nummers en ik denk dat hij op menig jaarlijstje wel hoog gaat scoren. Niet op die van mij hoor. Er staan prachtige nummers op. Daar niet van getuigen. Return to the Interstellar Angels. Maar hij haalt het denk ik net niet. Wel mooi om eens even te gaan googlen hoor. Ian No. Verder met Pete en Maura Kennedy. Ze noemen zichzelf heel toepasselijk de Kennedys. Meer dan 30 jaar zijn ze al bezig toe aan een 17e album... Smoke Tree, hier is Long Road to Freedom, en dat klopt.

En als het dan zo donker is op de vrijdagavond en je hoort dit nummer, ja, dat komt dan extra binnen, althans dat vind ik. Het is ooit geschreven door Tom Mason, helaas te vroeg overleden. Terechtgekomen op het 14e album Reckoning van niemand minder dan Mary Gaucher. Je hoorde Thought I Heard a Train. Verder met het 5e album All My Fate van Maya DeVitri uit Nashville. Het is alt country, een beetje indie folks, heeft het allemaal in 3 dagen opgenomen, waaronder deze, Traveler.

Het zal vast wel. Chris Pierce, die hoorde je samen met Steve Earle op het nummer Two Angels. En dat is terechtgekomen op het album Song for the Heavy Hearted. Het is in eigen beheer uitgegeven. En dat staat vol heerlijke blues, folk en soul. Lekker nummer.

Een mooi eerbetoon van Riley Downing aan zijn grootouders Helen en Jean op het tweede soloalbum van hem, Landfill Poetry. Je zou hem kunnen kennen van de Deslons, daar is hij een van de leden van. Mooi album, wat ook een mooi album is geworden, in ieder geval zijn 50ste. Dit is het album Second Song van Neil Young, nu tezamen met de Grown Hearts. Het is semi-akoestisch, het volgende nummer of de afsluiter van vandaag die je gaat horen, Casting Me Away From You, stamt eigenlijk al uit de eind 60er jaren. Zo lang heeft het op de plank gelegen en nu heeft hij het uitgebracht. Dank voor het luisteren. Ik wens je een fijn weekend. Of luister je via rootsbeatradio.nl. Dan is het, maandag, woensdag. Nou, in ieder geval, ga maar even naar die site om te kijken wat het uitzendschema is. En anders kun je deze uitzending herbeluisteren gewoon op de site van RTV IJsselmond. Even naar uitzending gemist. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Adieu.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: U luistert naar Jong IJsselmond, de Rebel on your radio. Rataplan.

0: Lennart.
1: Het is vrijdagavond, je luistert naar een nieuwe aflevering van Rattenplan. Het is 9 oktober 2026 begonnen met The Killers and Human. En een fijn liedje blijkt er toch. Barry op de gang. Ja, het is jammer dat er geen microfoon hing, want het klonk voortreffelijk.
2: Het is, hij moet eigenlijk zijn radiocarrière opzeggen en iets anders gaan doen achter die microfoon.
1: Want goed.
2: Die prachtige bariton van hem, die schalde hier door het pad.
1: Leuk. Ja, wat hebben we deze avond?
2: Nou, straks van diezelfde Barry Koetsier van het voortreffelijke programma Song River, waar je natuurlijk het vorige uur naar hebt geluisterd. Die gaat ons vergasten op een tip. Ik ben benieuwd wat hij heeft meegenomen aan een muzikale tip voor ons. Daarnaast hebben we een nieuw album van de week. We hebben een lijstje met de best verkochte albums van deze week. We hebben, wat hebben we nog meer? Als het goed is, contact met Hidde de Graaf
1: en
2: in de tweede uur.
1: Een koppelplaat.
2: Oh, we hebben ook nog een koppelplaat. Ja, mensen, we moeten snel door met muziek, anders dan komen we er niet. Dit is The Band of Revelations.

0: soms kom je in een volklijst ergens een liedje tegen en dat je denkt, daar word ik gewoon vrolijk van. En dat was bij dit nummer zo. The Band of Revelations featuring Rosie Oddy heet de dame die op de achtergrond mee hoort zingen. Wishing Well heet het liedje.
1: Leuk. Ja, ik zou een koppenklaat kunnen zijn. Hè? Wishing Well met Terrence Trent D'Arby. Maar...
0: Oh, ja, ja, ja. Oh, nou, eentje voor in de toekomst.
1: In de toekomst misschien. Barry, hoe is het?
2: Nou, ik begin nu een beetje geagiteerd te raken van jullie. Iedere keer dan zoek ik wat uit. En denk, nou, dit kennen ze echt niet, hoor. Dit kennen ze echt. Oh, oh ja, dit is wel leuk, ja. Dat is wel leuk. Dus ja, nou, ik ga nog dieper graven. Ik ga nog de meest obscure gangetjes in van de folk en de indie. Om eens even een band of een artiest uit te zoeken die jullie echt niet kennen. Maar goed, Nate Amos, die heeft een band om zich heen verzameld en noemt, ze noemen zich This is Lorelei. Het is een derde album, de singer in de band. En ja, het is ja, indie folk. En het is wel een aantrekkelijk album geworden. Getuige de album opener, I Will Eat My Heart in the Morning Light.
0: Luisterplezier met... Barry Koetsier.

0: Ja, This Is Lorelei. Hè?
1: Ja, This Is Lorelei. Niet al die liedjes zijn zo vrolijk van aard. Dat moet ik wel even bij vermelden. Maar het is wel een aantrekkelijk album geworden. Ik wens jullie een heel fijn weekend.
2: Goed weekend.
0: Dank voor de tip.

0: Ja, Buddy Miller met Dawn Penn en Don't Look Back natuurlijk ooit een hit door Peter Tosh en Mick Jagger. En ik vind dit deze leuk.
1: Oh, daar ken ik het van.
0: Ik vind deze leuk.
1: Ja, dit is een mooie versie dit. Lekker losjes gespeeld en zo. Die blazers. Heerlijk. Valerie June dan, soulzangeres die vorig jaar nog een uitstekend album uitbracht. Maar dit jaar is er, vorige maand, is er net een EP'tje uitgebracht. Brighter Blue heet die, met werk uit het American Songbook, zoals ze dat dan heten.
0: Oh, ja.
1: Allemaal een beetje van die standards uit
0: standards van toen.
1: De eerste helft van de vorige eeuw. Maar dan op een moderne manier gedaan, zoals deze I'll Fly Away. Overblijven.

0: Ja, zo kun je hem ook spelen. Lekker met zo'n orgeltje en ja. Blazers toestanden.
1: Heel fijn gedaan.
0: Een wonderlijke slide die er ergens in zat.
1: Goed gedaan. Hoe was je week?
0: Was een goede week. Ja, druk vooral. Maar wel, nou ja, we hebben hem overleefd. Dus dat is op zich, ja.
1: Dat is
0: op zich
1: dat is altijd wel positief inderdaad.
0: Ja, ja, ja, ja. En van jou?
1: Ja, het een beetje gemengd.
0: Je had zondag een optreden, toch?
1: Ja, zondag was in het Ukien. Ik moet zeggen, het was een goede opkomst. Het was druk. Mensen bleven ook hangen. We hebben 2 sets gespeeld. In een set van 3 kwartier. En een set van 1 uur en 20 minuten, wat eigenlijk ook 3 kwartier zou zijn. Maar ja, dat was allemaal zo enthousiast daar dat we gewoon wat extra dingen hebben gedaan. En dat is altijd leuk.
0: Dan heb je ook nog wel materiaal, als mensen zeggen. Ja. Nee, we willen nog een toegift.
1: Ja, zeker wel. Publiek enthousiast is, krijg je wat terug. En dan word je zelf weer enthousiast. Dat is een wisselwerking, zoals het heet.
0: Leuk.
1: En het was helemaal goed. Het enige jammer is dat ik het niet heb opgenomen. Want ik denk, die had ik nog wel eens terug willen kijken.
0: Ja. Nou ja, je had erbij moeten zijn.
1: Ja, precies. Ik was erbij.

0: Bob Seger en van de plaat Face the Promise. 20 jaar geleden was die plaat en nu dus op vinyl. En je hoorde No Matter Who.
1: En twee weken geleden was dat natuurlijk ons album, ja, van de week. Van de week.
0: Fijne plaat.
1: Want 20 jaar geleden toen die uitkwam, toen hadden we nog geen albums van de week.
0: Nee.
1: En nu wel, dus dat konden we mooi inhalen.
0: Ja, dat hebben we goed gedaan.
1: Een week daarvoor was Train het album van de week. Verrassend. Verrassende platen die zij hebben uitgebracht. Mad Dog in the Fog heet die plaat. Met allerlei hele gevarieerde nummers erop. Dit is de titeltrack.

0: een ode aan de Mad Dog in the Fog. Dat is een bar in San Francisco waar Train voor het eerst geld betaald kreeg om live op te treden. Het is wel grappig, die bar die bestaat nog steeds. Ik ben er natuurlijk nog nooit geweest, want ik ben nooit in San Francisco geweest. Maar als je dan op internet zoekt, dan kun je daar wat fotootjes terugvinden van hoe dat er daar uitziet. Ja. En nou, het is ongeveer wat je verwacht. Het is, wij zouden dat hier een Ierse pub noemen. Daar heet het geloof ik een Britse pub. Maar en zo'n plek waar dan inderdaad de sport aanstaat en je af en toe live muziek kunt kijken. Ja,
1: daar begon Train.
0: Daar begonnen zij ooit lang geleden.
1: Mooi, mooi, mooi.
2: Album Top 100.
0: De beste 10.
1: Het is over 7:30 geweest, dus we gaan beginnen met de top 10 van deze week.
0: En bij onze platenboer van dienst is de stagiair weer terug van vakantie. De lijst is weer up-to-date. Alice in Chains vinden we op nummer 10. Unplugged is een concert wat zij ooit hebben gegeven.
1: Vinyl uitgebracht nu.
0: Is nu opnieuw uitgebracht, omdat het zoveel jaar geleden is. Dus die kun je nu op vinyl kopen inderdaad. Gurriers op nummer 9. Nobody's Coming to Save You. Nou, dan weten we dat ook weer. Leon Bridges op nummer 8. Happiness Anytime. Leuke zomerse plaats voor deze herfstige dagen. Agnes Obel dan, over goede muziek voor herfstige dagen gesproken. The Meaning of Flowers. Lang weg geweest deze mevrouw, maar nu weer een mooie plaat gemaakt. Op nummer 6, de beste plaat van het jaar. Phoebe Bridgers, Lost Weekend.
1: Ah, je bent er al uit.
0: Er moet er wel een boel gebeuren, wil die voor mij van de nummer 1 stoten. Maar wie weet, het is oktober. Er kan nog van alles gebeuren. Beck dan op nummer 5. Ook een goede plaat trouwens.
1: Riot Lonesome is
0: zijn album. Ja, Nothing But Thieves op nummer 4. Stray Dogs. Slaapmuts op nummer 3. Slaapmuts maakt vloes. Nou, ik denk dat dat iets van de Nederlandse hip-hop is. De Beatles dan op nummer 2. Hoezo? Ja, Rubber Soul is denk ik ook weer opnieuw uitgebracht.
1: Ja, klopt. En allerlei extra dingen daarop.
0: Ja, en ook dat is iets wat mensen graag willen hebben. Dus dat staat dan op nummer 2. En op nummer 1, Vrouwtje, kijk je naar mij. Het nieuwe album van de populaire zangeres.
1: Ja, die ook weer gaat touren en zo om die plaat heen. Dus dat is allemaal voor de liefhebber.
0: Ja, leuk album trouwens.
1: Het album van de week is van Sheryl Crow. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Alhoewel, ja, we discussiëren daarover. Want 26 minuten, is dat nou een plaat of een EP?
0: Ja, wat je zegt, ik twijfel. Ja, ik vind het een beetje kort voor een album.
1: Maar goed, het zijn wel leuke liedjes op. Het heet Pick You Up. Ik vind de hoes ook weer goed gekozen. Vooral op vinyl komt dat denk ik heel mooi uit. En we gaan er een liedje van draaien, dat nummer heet Respect. En in de tweede uur hoor je nog een andere track van Sheryl Crow.
0: Leuk.
1: Van die plaats.

0: Sheryl Crow, een beetje ja, you don't know how it feels. Die sfeer van Tom Petty doet ze in dit liedje. Mooi open geproduceerd, dat vond ik vooral van dit liedje.
1: Ja, nee, dat is ook, het is allemaal hartstikke goed wat ze maakt. Alleen, ik kom dan aan het einde van die kleine 30 minuten. En dan denk ik wou dat er nog een kwartier meer was.
0: Ja, zo is het wel, ja.
1: Maar goed, ja, dat is keep him wanting more, zeggen ze dan. Hè. Dat is misschien ook wel onderdeel van.

0: Op nummer 5 in de album top 10 vonden we Back met Ride Lonesome. En de titeltrack van dat album hoorde je net. En dat had wel een vleugje, vond ik in ieder geval, van Pink Floyd.
1: Het is veel galm. Het is open geproduceerd inderdaad.
0: Ja, en ook qua die progressie die erin zit en zo. En ja, die galm die heeft het ook wel een beetje... deed mij denken aan Mother van Duel, dat album.
1: Oké. Dit is een tekst zoals Huub van der Lubbers alleen maar kan schrijven. Van

0: Recht in de ogen van de dijk. Ja, zo schrijf je liedjes, denk ik dan. Die ook nog ergens over gaan. En ja, de spanning blijft in het liedje. En ik vind het mooi. En het was natuurlijk gisteren weer gedoe. SGP had gezegd dat er een bepaalde vlag niet mocht hangen bij de politiek in Den Haag.
1: Ja, dat hadden ze dan niet eens zozeer. Dat vind ik dan een beetje het laffe. Van, ik snap wel dat ze, dat is de SGP, die willen dat dan niet. Maar dat je daar dan zo'n lafjes om achter procedure gaat verschuilen. Ja. Van ja, nee, maar dan moet de Kamer dan wel overstemmen.
0: Ja, precies.
1: Stelletje huigelaars, zeg dan gewoon waar het op staat.
0: Ik wou zeggen, het is verschrikkelijk. Het wordt allemaal steeds erger en enger. En ik word er niet vrolijk van, maar goed.
1: Maar wel van de dijk.

0: Dikhout. Te veel is niet genoeg. Was een singeltje. Onverwacht eigenlijk voor mij. Ik zit niet zo in van Dikhout. Ik wist eigenlijk niet dat ze nog actief muziek maakten. Maar dat doen ze dus kennelijk nog. Okay. En dit was echt superleuk. Ik vind het echt een heel leuk liedje. En dat verbaasde me een beetje. Want wat ik zeg.
1: Niet verwacht. Toch gekregen.
0: Nou ja, ik weet eigenlijk niet eens zo goed waarom. Want van Dikhout heeft best leuke muziek gemaakt. Het was altijd een beetje zo van. Ik was niet per se fan van die band. Maar ik had er ook niet echt een hekel aan. Maar dit vond ik echt een heel leuk nummer. Dus dat, misschien is dat dan ook een signaal om eens terug te duiken in hun catalogus. Want, misschien waardeer ik het nu dan meer dan misschien toen net destijds zij op een hoogtepunt waren.
1: Zou kunnen.
0: Wie weet. Twee liedjes Nederlands achter elkaar. Weet je wat, we maken gewoon een triple van. Maar dan wel Nederlands in het Engels. Dit is Rondé, Running Away.

0: Leuk hoor, run away van Rob Ding.
1: Gisteren stonden zij hier, geloof ik, in de grote zaal van Hedon.
0: Ah, leuk.
1: Dus je had erbij moeten zijn, maar zo niet, dan heb je gelukkig de plaatjes nog.
0: Daarom. We gaan naar de koppelplaat en dat is deze week een liedje van Olivia Rodrigo.
1: Oh, kijk eens.
0: En we gaan draaien The Cure en ja, wat zal er dan nou komen?
1: Ja, ik heb een idee.
0: Heb je een idee?

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Rebel on your radio. Rataplan.
6: Rataplan.

0: Harald.
1: En Lennart.
2: Je hoorde de koppelplaat, dat was The Cure, dat was het eerste
3: The Cure en The Cure.
2: Olivia Rodrigo in titel en dit was de band The Cure. En het ging dan over Close to Me en hij zingt eigenlijk ook naar Olivia Rodrigo van joh, ik wil je dicht bij me hebben. En toen hebben ze een duet opgenomen.
3: Ze hebben een prachtig duet opgenomen, zeker. En live ook samen gespeeld destijds op Glastonbury vorig jaar.
2: Mooi.
3: Was een hoogtepuntje.
2: Dat was erg mooi.
3: Zeer fijn.
2: Wat hebben we twee uur, Elena?
3: We hebben sowieso nog een nummer van ons album van de week van Sheryl Crow. We gaan contact proberen te leggen met Hidde de Graaf. En we hebben nog een boel nieuwe muziek, zoals deze van Soda Blonde.

0: Alleen dan ga je ze googlen en dan denk je, oh, ze hebben een Wikipedia pagina. En daar staat dan op, Soda Blond werd gevormd in 2019 bij voormalige leden van Little Green Cars. Ja, dat zegt me nog steeds niks.
1: Little Green Cars, nee.
0: Nee, nou ja, een soort van indie rock, het komt uit Ierland en ik vind het een lekker liedje.
1: Oké. Okay. We gaan naar Volendam. Daar is een artiest die heet Blanco. Dat is de wit heet die van achteren. Dan heet je Blanco. Voor artiestennaam. En die maakt machtige leuke platen. Het wordt niet veel gedraaid. Dat vind ik jammer op de radio.
0: Tegenstelling tot sommige andere artiesten uit Volendam.
1: Ja, precies.
0: Die willen wat minder mogen.
1: Hij heeft vandaag een nieuwe single. En dat is weer goed.

0: Topmuzikant Blanco zat ooit in de 3J's, maar dacht ik wil zelf platen maken. En dat doet hij dus. Hij heeft 3 soloplaten gemaakt en het is elke keer weer voortreffelijk.
1: Ja, mooie muziek maakt die man. Paul McCartney die heeft dit jaar een fraai album uitgebracht, The Boys of Dungeon Lane. Maar wat ik dan weer een beetje jammer vind, is dat er dan weer een speciale editie van moet uitkomen.
0: Met extra liedjes, jongens.
1: Met extra liedjes. Dat gaat me echt bij McCartney, gaan we dat tegen de haren in, merk ik. Dan denk ik van, joh, je bent zo verschrikkelijk succesvol. Je hebt zo verschrikkelijk veel geld verdiend in je leven. Dit heb je toch niet nodig. Weet je wel? Kijk, er zijn artiesten die denken van, joh, je moet nog de rest van je leven beetje geld uit. Ja, probeer de aandacht er maar bij te houden. Probeer maar in die algoritmes naar boven te komen. Dat heeft Paul McCartney echt allemaal niet meer nodig. Nee. Dus ik vind het een beetje treurig om dan, zeg maar...
0: Denk je niet? Dat die McCartney een beetje onzeker is?
1: Nou, ik weet het niet. Maar goed, ik vind het dus een beetje treurig dat je fans van het eerste uur, die rennen naar de winkel om jouw album te kopen.
0: Ja, en
1: dan
0: ik heb hem 2 keer.
1: 2 maanden later zeg je van, oh, hier is een speciale editie met nog een paar extra liedjes.
0: Sla ik over, hoor.
1: Je kunt nog wel een keertje. Dat vind ik jammer dat hij dat doet. Dus we gaan niet Paul McCartney draaien, maar James McCartney.
0: Als zijn zoon.
1: Met de toevallig ook nog eens een keer een nummer.

0: nieuwe muziek van James McCartney, inderdaad de zoon van, maar ook gewoon een begaafd muzikant op zijn eigen termen.
1: Zeker. Dat is met Julian Lennon natuurlijk ook. Je zit heel wat op andere verkoopaantallen, maar doe gewoon je eigen ding. Dat is hartstikke
0: ja, leuk. Precies. Ik denk niet dat ze per se nog zich superveel druk hoeven te maken over...
1: Zal een evenisje aan vast hebben gezeten.
0: Ja.
1: Nee, ja, maar het is dus leuk dat hij nog steeds doet, James. En ja, goed gedaan. Dit is een liedje wat ik deze week tegenkwam van The Woods. En het heet Brains.

0: Feeling Good Again, de Turnpike Troubadours. Die wagen zich aan een klassieker van Robert Earl Keane. En worden daarbij gesteund door Shara Hull. Die volgens mij een van de beste mandolinespelers is. Die er op dit moment een beetje in die scene rondlopen.
1: Fijn hoor, fijne muziek.
0: Ja.

is up for.

0: Andrea Bejar, moeten zeggen dat ze mooi is. Nou, dat klopt wel.
1: En ze maakt ook mooie muziek.
0: Mooie muziek, zeker.
1: Sheryl Crow is ons album van de week. Maxi-EP van de week, zullen we maar zeggen. 7 nummers, 25 minuten en 3 seconden. Maar wel allemaal hartstikke goed. Dit is de openingstrack van dat album Pick You Up, Freight Train. Oh, ja, in de verte komt hij aan.
0: Treintje op de

0: Rainbow Body hier bij Rattenplan. Wat een mooie uitvoering eigenlijk wel van dit liedje.
1: Ja, het begint een beetje zoals je van de mannen van Dolls mag verwachten. En dan gaat het een totaal andere kant op.
0: Ja, dan komt er een Hotel California langs en er komt van alles langs in het liedje.
1: Ja, precies. Leuk.

0: herfst zich in die volk van Fan Lily, een zangeres uit Groot-Brittannië. Op 23 oktober komt haar nieuwe album uit.
1: Ja, aan de lijn onze razende reporter vanuit Utrecht. Hidde, welkom.
2: Ja, het is een koud, regenachtig Utrecht, jongens. Zeker. Hallo, hallo, hallo. Goedenavond. Zeker. Zo, dat is hard gegaan, hè, deze week.
1: Nou, zeg dat.
0: Het begon zo goed nog vorige week vrijdag. Oh, gingen we met een kleine 30 graden nog het... Nou, 30 niet, 25 graden het weekend in. Uh-huh. En nu is het dit. Ja, kan verkeren.
2: Ja, heerlijk, heerlijk. Oh, ik geniet er zo van, jongens. Ik heb helemaal zin in Halloween. Ik heb helemaal zin in kerst al. Oh, helemaal. Oh, man, ik zei al tegen mijn lief. Ik ga op tijd een beetje beginnen dit jaar met de kerstversiering.
1: Oh, met de versiering.
2: Ja, ik vind dat dus... Ja, weet je, kijk... Ja, nou, ik hou er gewoon van. Ja, ik vind het gewoon prettig.
0: Je bent zo iemand die voor Sinterklaas de kerstster al heeft hangen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, Sinterklaas doet niks mee. Dat vind ik heidens. Dus dat doe ik niet. Maar, nee, kerst wel. Ja, nee, ik vind het zo gezellig. Ik hou zo van deze tijd, jongens. Het is toch heerlijk? Vanochtend lekker in de auto. Dan ben ik tegen de vooruit, slaaf. Dan veel te hard moeten werken op kantoor alleen maar denken, ik wil eigenlijk een sigaretje roken, maar ik wil niet naar buiten. Oh, heerlijk. I love deze tijd.
0: Ja, echt.
2: Heerlijk.
0: Je weet het goed te verkopen.
2: Originale bokbier drinken samen, Lennart. Hoe gezellig
0: dat? Klinkt toch wel als een goed plan.
1: Ik wil zeggen, ik hoor dat jullie allerlei plannen hebben, hè, dus dat zal allemaal goed komen. Dus morgen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb een liedje, jongens. Sorry?
1: Heb je een overnachting geregeld of lukt het allemaal wel binnen de grenzen van?
2: Nee, ik heb Wouter Koolmees gebeld of we de trein wel nog terug kunnen krijgen. En dat schijnt goed te komen, dus dat komt helemaal goed, denk ik. En jongens, hou hem hard, hou hem hier, want ik ga wel straks officieel de herfst inluiden. Ja. Maar dat hoor je straks met het liedje al.
1: Helemaal goed.
2: Ja, we luisteren, weet je wat het is.
3: Oh. Nieuwsflat.
2: En jongens, we beginnen met... Ja, zeker. We beginnen met Halle Berry. Vorige week stelde ik jullie dat zij door haar ex is beschuldigd van mishandeling van haar zoon.
0: Ja.
2: Nou, wat een verrassing. Zij ontkent dat natuurlijk verschrikkelijk. Ze reageert in de rechtbankdocument op de beschuldiging van die Olivier Martinez. Halle Berry zegt dat ze aan het stoeien was met haar zoon. Nadat ze haar zoon had gedraagd te stoppen met een spel. Ja, with a game. Ik weet ook niet hoe dit dan helemaal vertaald is. De gemoederen liepen volgens Halle Berry wel een beetje op. Maar ze ontkent dat ze haar zoon bij de nek heeft vastgepakt of zijn ademhaling heeft belemmerd. Ik zou ons kind nooit pijn doen. Ja, jongens. Dus ja. Dit is nog niet, dit is nog niet voorbij. Ja,
0: het wordt een gezellige scheiding in ieder geval dit. Ze komen er niet naar binnen uit.
2: Ook. Ja, over scheidingen gesproken, jongens. Elon Musk is voor de 621ste keer gescheiden.
1: Oh, ja?
2: Van de moeder van een van zijn 821.000 kinderen. Uh-huh. Ja, het is een beetje een enge man, hè, geloof ik. Hij had een relatie met zijn directe collega, de Neuralink topvrouw Shivan Zielis. Ze waren al 5 jaar samen en ineens was het over. Volgens deze dame kwam de breuk volledig uit het niets. Dan vraag je je af, joh, hoe heeft ze dat dan wereldkundig gemaakt? Nou, via X, wat dan weer eigendom is van Elon, om het interessant te houden.
0: Ja.
2: Zij heeft vandaag gemeld dat het toch wel voor haar heel lastig is om in 1 week zonder aanwijzing van hopeloos verliefd naar het dumpt te gaan.
1: Ja,
2: want ze zegt, een week geleden heeft ze ook, uiteraard zoals dat hoort in deze scene, afbeeldingen van hun intieme appjes en zo gedeeld. Echt denkt, oh jongens, alles aan dit verhaal is ook weer te gevoel om aan te raken.
0: A, geen relatie beginnen met je baas. En B, niet al helemaal niet als die baas Elon freaking Musk is.
2: Ja, ja. Oké, ook oor jongens, er is een nieuw boek uit. Ik weet dat jullie allebei enorme boekenlezers zijn.
1: Mm-hmm.
2: One Hell of a Ride heet het.
1: Yeah.
2: En het is de autobiografie van Michael Douglas, de acteur.
0: Okay.
2: Ja. En dat is natuurlijk wel leuk. Want die man heeft natuurlijk wel van alles meegemaakt.
1: Ja, ja.
2: Dus dat kan je wel zeggen. Die is natuurlijk opgegroeid als kind van Kirk Douglas. Toen al een wereldberoemde Hollywoodster natuurlijk. Dus deze man is gewoon opgevoed. Weet je wel, zat als kind bij Frank Sinatra en dat soort types op schoot. Heeft er ook niet in gespuugd. Niet in de vrouwen. Niet in den alcohol. Niet in den drugs. Dus er staan allemaal hele vette, geile verhalen in. Ja, het is heerlijk, jongens. Zo heeft hij 40 jaar lang gelogen over een korte romance die hij heeft gehad met collega Kathleen Turner tijdens de opnames van de film Romancing the Stone uit 1984. Want Michael Douglas was dat met van getrouwd en heeft dus al... Zij hebben dus beide, zowel Kathleen Turner als Michael Douglas... hebben altijd dus ontkend dat ze ooit een relatie hebben gehad. En hij heeft het nu gewoon in zijn boek, One Hell of a Ride, voor even duidelijk gemaakt. Jongens, het was wel zo. Ja, dit is wel lekker hoor, jongens. Ja, het schijnt echt wel een heel leuk boek te zijn. Dus als je er zin in hebt, One Hell of a Ride. En hell of a schrijf je dus ook echt H-E-L-L-U-V-A.
0: Oké. Okay.
2: Ja, heb ik ook niet bedacht. Televisier, zullen we daarvan over hebben, jongens?
0: Nou, doe eens.
2: Het was gisteravond. En zal ik even snel de winnaars met jullie doornemen?
0: Ja, is goed.
2: De Gouden Televisier Ring is gewonnen door De Bondgenoten. De televisiering acteur is gewonnen door Annette Malherbe. Nou, leuk. Televisiering presentator naar Jan Versteeg. Het talent ging naar Daan Alverink. Die kennen mensen denk ik voornamelijk als jurylid van de Belgische Slimste Mens.
0: Okay.
2: En op de socials verschijnen regelmatig snippets van hem. Waar hij heeft ook een of ander woonprogramma of zo. Waar hij dan af en toe hele zure, plat Rotterdamse klote grappen maakt in beeld. Wel een leuke kerel hoor, moet ik zeggen. Ja, wel een snappige kerel. Een televisiering online videoserie is bij Andy in de auto van Andy van der Meijden. Ook zo'n eenzaam toppertje, dames en heren. Televisiering jeugd is gewonnen door Paardenpraat TV. Dat is een soort online talkshowtje van Britt Dekker.
0: Die ging helemaal dat
2: ja. Ja, wel heel schattig. En ja. De televisiering Impact is gewonnen door Even tot hier van BNN. Vara, ja, ik vind hier wel een beetje iets van hoor, jongens. Bondgenoten en Jan Versteeg. Jan Versteeg is ook nog eens een keer de presentator van Bondgenoten. Ja, Bondgenoten is natuurlijk gewoon toch wel een beetje een laf, zoveelste programma wat we nou wel een beetje kennen. En Jan Versteeg, beste presentator van Nederland. Nou. Dat vind ik niet hoor. Nee, dat vind ik toch echt wel een beetje... Ik vind hier wat van. Wie hier ook wat van vond, was Angela de Jong. Die is het namelijk met mij eens.
0: Okay.
2: Of ik met Angela. Dat is ook maar een beetje hoe je het wil zien. En zij heeft al in haar AD Media podcast wel stevig uitgehaald. Ook naar de Bondgenoten en ook wel naar Jan Versteeg. Nu heeft hij dus natuurlijk gewonnen. En Gordon gaat zich er dan uiteraard mee bemoeien. En die heeft gezegd dat Angela de Jong nu haar excuses moet aanbieden aan Jan Versteeg. Want ze heeft hem wel heel erg door het slijk getrokken. En dat slijk, daar houdt Gordon natuurlijk niet van. Nee. Dus die heeft gezegd...
0: Nou ja, Gordon weet op zich wel het een en ander van mensen door het slijk halen. Dus,
2: ja, exact. Ja, en die vindt dus dat... Ik nu dat Angela de Jong haar excuses moet aanbieden. En ik Angela de Jong een klein beetje kennende, doet ze dat niet. Nee. Zullen we nog heel even bij Gordon blijven? Die staat namelijk ook op de cover van Men's Health, geloof ik of niet. Hij is 35 kilo afgevallen. Dat is op zich wel heel knap. Ja. Hoe heeft hij dat nou gedaan? Nou, hij is andere dingen gaan eten en af en toe een rondje gaan lopen. Dat is zo'n beetje hoe hij het gedaan heeft. Hij woog 3 jaar geleden nog 123 kilo. En inmiddels staat de weegschaal op 88 kilo. Voordeel is ook voor hem dat zijn diabetes type 2 volgens hem in remissie is. Dus langzaam aan het afnemen is. Dat is, ik wist niet eens dat het kon. Volgens mij heel veel andere artsen ook niet. Maar volgens Gordon is dat natuurlijk wel het geval. Hè?
0: Ja.
2: Het blijft Gordon.
0: Ja, ik wil zeggen, het blijft Gordon, ja.
2: Ja. Jongens, tot slot. Dit is ook nog wel een beetje een maf nieuws. Want Brian May heeft... bekendgemaakt niet meer te willen toeren met Queen. En dat is niet per se omdat hij eigenlijk klaar is met het toeren en de band, maar gewoon omdat hij een beetje de pest in heeft. Tijdens de vorige Amerikaanse tour overleed namelijk een goede vriend van hem. En toen wilde hij 1 of 2 concerten cancelen, zodat hij naar de begrafenis en naar zijn familie toe kon om dat verdriet van die vriend te vieren. En dat werd niet goed gevonden door de hele gemeente, inclusief zijn mede bandmaatjes.
0: Wow, okay.
2: Brian May, ja, heeft daar toch echt wel een klein beetje de pest over in. En heeft dus nu wel aangegeven dat hij niet meer wil toeren. Mm-hmm. Ondertussen ontkent hij dat dan ook weer. Nee, ja. Dat is weer verkeerd geïnterpreteerd. Ja, dat heb ik niet zo gezegd. Maar dit is wel... Ik had dit niet helemaal verwacht, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik kan me dat op zich wel voorstellen. Dat als je op een gegeven moment Brian May bent en je kunt dit soort beslissingen niet eens meer zelf nemen, dan waarom doe ik dit dan eigenlijk nog?
2: Ja. Nou ja, precies.
1: En
2: heb je
1: trouwens even over Queen gesproken. Er is nu een nieuwe versie van de Budapest Concert 1986 helemaal opnieuw gemaakt. Ik heb gisteren gekeken. Ik denk dat jij als fan het heel erg goed vindt. Dus ik zou gaan als je een kans hebt.
2: Ja, ik heb het nog niet gezien inderdaad. Ja. Ik heb wel stukken gehoord al. Spotify heeft hem ook helemaal bijvoorbeeld. Maar goed, Spotify verneukt natuurlijk wel een beetje muziek. Als ware muziekliefhebber moeten we dat allemaal weten. Ik hoorde ook goede verhalen over. Aan de andere kant vind ik ook een beetje... Ik was ook nooit zo'n fan van de stereo digitally remastered eerste albums van de Beatles. Want die zijn gewoon mono gemaakt. Ze zijn ook... geschreven op mono. Weet je wel, alles is ingespeeld op mono. Het was de bedoeling dat het mono was. Dan moet je daar niet ineens stereo van gaan maken, want dan klinkt het ineens niet meer zoals wat het ooit bedoeld heeft. Het is een beetje hetzelfde als Titanic nu 3D maken. Dat was op een gegeven moment ook zo'n ding. Dat je denkt, hè? Maar dat is helemaal nooit zo gedraaid. Hoezo? Dus dat heb ik ook een klein beetje met dit soort best wel legendarische concerten dan toch... Ja, een beetje vernachelen door het allemaal helemaal te vernieuwen.
0: Maar het concert was toch van origine... Als je daar was live, dan was het toch gewoon stereo, neem ik aan.
2: Ja, nee, maar ik heb het niet over mono stereo. Ik heb het over het enorm oplappen. De restanten van Queen hebben er nog gewoon een handje van... om oud materiaal weer in een nieuw jasje te gieten... en er weer een nieuw album van te maken... en het weer in de verkoop te gooien... zodat ze er weer nieuw geld aan kunnen verdienen... En ja, ik weet niet, ik krijg daar toch een beetje jeuk van. Maar jongens, als wij nog willen genieten van DVP, moet je wel nu instarten. Maar anders heeft het helemaal geen zin meer. Ja, het is herfst, jongens. We zijn van 30 graden naar 12 graden gegaan. Mijn vriendje heeft al een beetje... Koorts, ik lul gewoon door, hoor. Echt fuck die hele intro. Mijn vriendje heeft al een beetje griep, dus ja, het is herfst. En als volgende week weer warm wordt, doen we gewoon weer een zomer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is de...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
1: Nooit heb jij een keertje tijd voor mij. Ik maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij. Ik weet

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...